aan de boom. Ze schreef het aan je toe, maar niemand weet het. Dus misschien dat je loogt. Oh, waarom de timing? Als alles juist op zijn plek valt.